si oula, pou met ale. Bakara si oula, pou met ale. Problème si oula, pou met ale. Problème si oula, pou met ale. Hypocrite si oula, rame sa si oye. Démon si oula, pou met ale. Mauvais esprit si oula, ramasse sa ki ale. Démon si oula, pou met ale.